Ik had vooral niet met je. Hou maar net zo in de vreemde. En je pillen dan ook. Nou, het valt wel uit. Het kreeg niet.